0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Joss Middleton, catch up. En dan het ons gehad 5 seconds of summer by a young blood. Het is nou so kwart voor 6, amper tyd vir my om tot ziens te sê, hoop jy het een fantastische ochtend gehad. Lekker maandag waar ons kan uitsien met lekker sonnige weer, bietjie winderig, maar daarom lekker, moet ek sê, as die sonnetjie uitkom, is dit daarom altyd lekker. Daarom gerbou sien ek, is dit dalk moedelike kans, so klein bietjie reendalk met mistige weer, so wees maar op die uitkik en dien jy daar op die paai is. Ek weet, vanmorgen het ons daai probleme gehad, net so oor Grabouw, die probleme daar is een Louis Pas is lyk my opgeklaar, so ook daar by Grabouw, net voordat jy in Grabouw kom was daar heel wat stilstaande bewegende verkeer. Op die oomblik moet ek sê is daar heel wat druk verkeer hier op die N2, dit is richting Soemes het Wes net voor en na die R300 heel wat stadige bewegende verkeer op hierdie stadium wat ek kan kyk, maar niks probleem op hierdie stadium nie, en dan ook net daar op Settlersway, dit is ook richting Kaapstadse kant toe. Dit is maar heel normaal vir hierdie tyd van die ochend as die verkeer toeneem, soos wat die allemaal pad is werk toe, so vroeg ochend. Het is altyd beter om bykie vroeg te rij, sien ek dees na, om net die ergste verkeer te mis, want die verkeer neem nogal baie toe, dees na hier op die N2. En ja, daar is nog heel wat skade op die paaie, so wees maar voorzichtig, daar kan heel moeilik nog een paar padholes wees, so wees maar op die uitkyk vir dit, na hierdie storm wat ons gehad het. Ek weet, ons is bezig met heel wat opruiming werk, en ek denk aan allemaal wat sy dakke afgewaai het en wat skade gelei het die afgelope tyd, so baie sterkte. So ek sê, ongelukkig tyd vir my tot ziens te sê, ek is weer morgen terug, so bly gerus ingeskakel vir die Sunrise Shake-up show, soos gewoonlik elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur, wat ek saam jou een lekker koppie koffie geniet, so vroeg, en het ding op die pad is, hou ek jou wakker met lekker steering wheel tapping nommers. Ek sê tot ziens met Lee Cole, wat sê, no fear, no tears, tot morgen. Tot ziens.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: It's Billy Raffel, Bootsley G, Honey, featuring Tatum Tides on Helderberg FM 93.6. Kwart voor vier, en soos beloof, met ons op die telefoonlijn het ons vir Liesel vanmiddag. Goeiemiddag Liesel en welkom.
1: Hoi, baie dankie dat ek, dankie vir die geleentheid.
0: Groot plezier, is lekker om jou op die show te hee, en wel gedaan met die vrystelling van Mierblom. Hoe is die terugvoering sover?
1: Baie dankie, dit is sover overwhelming eigenlijk geweest. Ek is baie dankbaar om dit met allemaal te kan deel en dat al mense is wat kan vereenselvig en geniet om dit te luister.
0: Verseker, nou wel, dit was die 15de Mei vrygestel, dit is hierdie afgelopen vrijdag wat nou voorbij is en kyk, dit is nou skaars nog een week, Liesel, maar baie dankie dat jy jou tyd vanmiddag spandeer om met ons te praat op die Subaru Afternoon Drive. Mierblom, waaroor gaan dit? Ek hoor, dit is ook eerst van die, een van die eerste tree wat jy gegee het saam met AT Café om die gehoor mee te voer.
1: Yes. So, Mierblom het eindelijk gekom uit ervaring wat ek gehad het met Writer's Block. En het ons by die Auto Café baie billike deadline gegeen om 7 liedjes in die dag en ek het verskyn om na my dagboek te kyk. En toe die weekstory by toe moet ek behoorlik spartel om alles geskryf te kry en ek kon net nie dink aan die liedje. Toe dink ek aan een boek wat ek lang terug gelees het, Folks of Being a Wallflower.
0: Yes.
1: En alhoewel ek die story kan onthou nie, hierdie Mierblom was so uitgestaan en toe van daar af toe is die Writer's Block ook weg.
0: Bly om dit te hoor, want ek moet vir jou sê, toe ek die titel Mierblom hoor, was dit ook die heel eerste boek in die film, waarin ek selfs gedink het, The Perks of Being a Wallflower. Nou, Mierblom, vir wie is hierdie song en wie sal aanklank vind met hom?
1: Nee, is eintlik vir enig iemand wie al een Mierblom was en weet hoe dit voel om een Mierblom te wees. As mens dit een keer voel asof jy op die kantlijn van die leven sit en jy kyk in nou ander mense in die leven leef. So dit is vir enig iemand wat al ooit in die posisie was in die leven.
0: En is daar een muziekvideo waarna ons kan kyk of is daar een paar teasers op social media met een paar foto's en so van hierdie song?
1: Dan is definitief een hele paar teasers op sociale media wat jy nou kan kyk. Ongelukkig het jy nie een muziekvideo nie.
0: Doch nie, maar ek is seker ons gaan met jou opvang op een volgende keer en dan is jy hard aan die werk met een muziekvideo. En so gepraat oor die volgende keer, is daar ander klanke waarna ons kan uitsien, ander vrystellings waarmee ons met jou kan opvang binnenkort?
1: Ja, dus net, ons is eindelijk nog 4 in die pipeline vir die rest van die jaar, so dit gaan bezig wees.
0: Awesome. Ek is mal om daar toe, om dit te hoor en dit maak vir my bly om te dink, dat ons weer met jou gaan opvang oor sikke great muziek wat jy vir ons maak. Mierblom, baie dankie vir die vrystelling. Liesel, ook sterkte met die rest van jou dag en ook die rest van jou loopbaan en dit wat voorleek, weer daar gaan nog baie, baie sukses kom en dat ons weer met jou gaan opvang.
1: Baie dankie, ek
0: daar zeker, en voordat ons vir jou heeltemaal koebaai sê, as ons nou baie van hierdie song hou, waar kan ons om luister, waar kan ons om selfs gaan aflaai, en waar kan ons jou volg op sociale media?
1: Hy is beskik op alle streaming platforms, so waar ook al jy graag jou muziek luister, hy sal dan wees. En dan kan jy nou my kry op Instagram, ek is net_Liesel, en Liesel is op Facebook.
0: Amazing, dankie daarvoor, en dankie vir jou tyd vanmiddag, ek sien uit om Mierblom vir ons luisteraars te speel.
1: Baie, dankie
0: vir jou tyd. Dankie, laat het goed gaan. Dit is Liesel wat bykie meer gepraat het oor Mierblom op Helderberg FM, so 12 minuut voor 4. Laat my dink wat jy daaroor, laat my weet wat jy daaroor dink op WhatsApp 021 100 6936.

0: It's my Josie with Time Traveler, Lost Frequencies, and Callum Scott's Where Are You Now? Before that, as we hear 24 minutes after 6 o'clock. Moenie hierdie geleentheid misloop hier op 26 Mei. Om 11 uur bied Branke Auctions die verkoop van kritplaas en vakantie aan. 1521 hektaar appel- en peerplaas in die Ooskaap aan. Met gevestigde boorde, sterk waterregte uit die Waboom rivier, 2 boorgate, damme en uitstekende infrastruktuur, insluitend huise en stoorgeriewe, is dit 'n volledige operationele uitvoergereed boerdery. Sluit aan by die Fynbos Golf en Landgoed 26 Mei om 11 uur. Vir besonderhede kontak AJ Du Plessis op 073-091-3878 of Pieter Moller op 082-388-2288 vandag.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.